0: In de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 14 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978. We beginnen in maart. De Nederlandse minister van Defensie Rudolf Kruizinga treedt af uit bezwaar tegen de neutronengranaat, ook wel neutronenbom genaamd. 13 maart, begin van de gijzeling in het provinciehuis in Assen door 3 Zuid-Molukse jongeren. Planoloog Code Groot wordt doodgeschoten. Leden van de bijzondere bijstandseenheid bestormen het provinciehuis in Assen, waarmee aan de gijzeling een einde komt. Gedeputeerde J. Trip raakt gewond en zal enkele weken later aan die verwondingen overlijden. Mei. In attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel wordt het spookslot geopend als eerste echte grote attractie en heeft dan het grootste spookslot van Europa. Juni. De eerste aflevering van de strip Garfield komt uit. In de finale van het WK voetbal verliest het Nederlands elftal met 3-1 van gastland Argentinië. Bij een stand van 1-1 in de laatste minuut van de reguliere speeltijd treft Rob Rensenbrink de paal. Juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint de Ronde van Frankrijk. De Nederlander Gerry Kneteman wint de slotrit op de Champs-Élysées. Gerry Kneteman wordt vervolgens op de Nürburgring wereldkampioen wielrennen. Augustus, als opvolger van paus Paulus VI, wordt de Italiaan Albino Luciani uitgeroepen tot paus. Hij neemt de naam Johannes Paulus aan als eerbetoon aan zijn 2 voorgangers. Deze paus Johannes Paulus I overlijdt aan de gevolgen van een hartaanval. Zijn pontificaat heeft slechts 33 dagen geduurd. Karel Wojtyla, de aartsbisschop van Krakau, wordt uitgeroepen tot nieuwe paus. Hij neemt de naam paus Johannes Paulus II aan.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Golden Oldies Radio.
1: It's 15 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquila Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit-Koes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Telheidse filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek in 1985. De album top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Classic hits that never fade away on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorter sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 15 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzittenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zag er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs van Leer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991. We zitten in maart. De vier voormalige geallieerde bezettingsmachten in Duitsland, Amerika, Engeland, Frankrijk en de Sovjet-Unie doen officieel afstand van hun laatste rechten na de hereniging van de twee Duitslanden in november 1990. April. Een wapenstilstand wordt overeengekomen tussen Irak en de geallieerden. Tientallen door Irak in brand gestoken olieboorinstallaties moeten worden gedicht. In Zwickau, Oost-Duitsland, loopt de allerlaatste trabant van de lopende band. Van deze tweetaktauto zijn er in de vroegere DDR meer dan 3 miljoen gemaakt. Deze laatste gaat rechtstreeks het museum in. En Miguel Indurain wint de 78e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de eerste eindoverwinning van de Spaanse wielrenner. Augustus. Algemene amnestie voor Zuid-Afrikanen die zich verzetten tegen de apartheid. Circa 40.000 mensen worden vrijgelaten. Augustus is ook de maand van de ineenstorting van de Sovjet-Unie. Tijdens zijn vakantie in de Krim wordt Sovjet-president Michail Gorbachev afgezet en onder huisarrest geplaatst. Estland roept onafhankelijkheid uit. Letland verklaart zich onafhankelijk en de leiders van de staatsgreep in de Sovjet-Unie geven een poging op. Nog voor Michail Gorbachev naar Moskou is teruggekeerd, werpt Boris Yeltsin, president van Rusland, zich op als de nieuwe sterke man. 6 september. De Sovjet-Unie erkent de onafhankelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. En Ruslands tweede grootste stad, sinds 1924 gekend als Leningrad, krijgt haar oorspronkelijke naam Sint-Petersburg terug. 28 september. Miles Davis overlijdt aan een hartaanval. 12 november. In de vroege ochtend wordt het woonhuis van staatssecretaris Aad Costo verwoest door een bom van de RARA. Queen-zanger Freddie Mercury overlijdt in Londen aan de gevolgen van AIDS. De zanger maakte een dag eerder wereldkundig de ziekte te hebben. Freddie werd slechts 45 jaar. Bekende films uit 1991. Beauty and the Beast, Terminator 2, Judgment Day en The Silence of the Lambs.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: All the legends and iconic hits live here on Golden Oldies Radio.
2: The

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump heeft felle kritiek geuit op de Israëlische aanvallen in Libanon. Tijdens de G7-top in Frankrijk noemde hij de aanval op een Hezbollah-commandocentrum in Beirut onacceptabel. Volgens hem is Israël hiermee te ver gegaan. Trump suggereerde zelfs dat Syrië mogelijk effectiever tegen Hezbollah zou kunnen optreden dan Israël. Dat meldt nu.nl. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het is alweer flink misgegaan met een barbecue. Gisteravond raakte een man in Dongen zwaar gewond aan zijn gezicht door een steekvlam. Hij had ethanol op de kolen gespoten om het vuur aan te wakkeren. Het is het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Met Pinksteren ging het namelijk ook al mis in Breda. Toen raakten twee kinderen zwaar gewond nadat hun vader spiritus op de barbecue had gegoten. En als je minder geld hebt of een lagere opleiding hebt genoten, krijg je gemiddeld een zwaardere straf van de rechter. Dat blijkt uit onderzoek naar ons strafrecht. Mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt of een lager inkomen gaan vaker of langer de cel in. Verdachten die er sociaal-economisch beter voor staan, komen er juist vaker af met een geldboete. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken, terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen en het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en dus

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Solfinity, het bedrijf achter DigiD, gaat in beroep tegen het verbod op overname door een Amerikaans bedrijf. Staatssecretaris Willemijn Aerts besloot onlangs om de verkoop aan de Amerikanen te blokkeren, omdat dit een risico kan zijn voor het publieke belang. De IT-dienstverlener stapt nu naar de rechter om die beslissing terug te draaien. DigiD is het systeem waarbij Nederlandse burgers kunnen inloggen bij overheidsinstanties. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals in het Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van een kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. De Europese Unie pakt de etiketten van vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek alleen nog op dierlijke producten mogen staan. Voor vega-burgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus straks wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. En steden moeten groener worden om de hitte tegen te gaan. Een groep van 17 organisaties eist daarom dat het kabinet snel actie onderneemt. Er moeten flink wat bomen en planten bij in de woonwijken. Nu wonen zo'n 800.000 Nederlanders in buurten met bijna geen groen. En tijdens hete zomerdagen is het daar niet uit te houden. Want in de stad kan het wel 10 graden warmer worden dan op het platteland. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten nog even zien. Maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vooral het noorden en midden van het land krijgt met regen te maken. Terwijl het in het zuiden op een klein buitje na droog blijft. Later op de dag knapt het op vanuit het westen. En het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in het zuidoost. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam, tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam 5 minuten oponthoud. En op de A16 Breda richting Rotterdam bij Zevenbergse Hoek nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

De invasie van Libanon begint als Israëlische troepen Libanon binnentrekken. Juli. Italië wint het WK voetbal door West-Duitsland in de finale met 3-1 te verslaan. En Berardinol wint voor de vierde keer de ronde van Frankrijk. September. Falangistische strijders trekken in West-Beirut de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila binnen. Het Israëlische leger kijkt toe, terwijl in 36 uur 3000 Palestijnen worden afgeslacht. En op 19 september is de geboorte van de smiley een feit. Deze lachende sticker kwam je echt overal tegen. November. Ruud Lubbers wordt minister-president van Nederland. 1982 nog steeds, november. In het uitverkochte sportpaleis Ahoy in Rotterdam verdedigt bokser Rudy Koopmans met succes zijn Europese titel in het halfzwaargewicht tegen landgenoot Alex Blanchard, die verliest op technisch knock-out. En Toos van der Valk, de echtgenote van Gerrit van der Valk, wordt ontvoerd door twee Italianen. Decembermoorden. 15 leden van de Surinaamse bevolking worden op bevel van Desi Boutersen doodgeschoten. 17 december. Na betaling van 13 miljoen gulden losgeld wordt Toos van der Valk in Eindhoven vrijgelaten. En hoe zat het met de muziek in 1982? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Toto met 4 op 3. Gewoon André, André Hazes op 2. En Doris Day en de andere stukken van Doe Maar op 1. Bekende films uit 1982. Gandhi. 48 Hours. Blade Runner. E.T. Grease 2, Tootsie en Poltergeist.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Boerenorganisatie LTO haalt hard uit naar de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet en noemt het een verzameling proefballonnetjes en baanideeën. De overheid wil dat er rond 20 natuurgebieden, zoals de Brabantse Peel en de Veluwe, speciale zones van 1 kilometer breed komen, waar de stikstofuitstoot flink omlaag moet. Daarnaast staat er in de plannen dat boeren straks nog maar een maximaal aantal koeien, varkens of kippen per hectare land mogen houden. En de Europese Unie pakt de etiketten van de vleesvervangers aan. Het Europese parlement heeft besloten dat namen zoals biefstuk, kipfilet en spek echt alleen nog maar op dierlijke producten mogen staan. Voor vegaburgers of kweekvlees moeten fabrikanten dus wat anders bedenken. Brussel wil op die manier een einde maken aan de verwarring in de supermarkt. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord is een ongeluk gebeurd en hierdoor zijn 2 rijstroken dicht. En dat kost je 3 kwartier. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Malden en Boksmeer 1/2 uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om. We're legends and memories.

get me!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. Bovenop de celstraf heeft de rechter Bolsonaro een verbod opgelegd om de komende 8 jaar een openbare functie te bekleden. In een woning in het Noord-Brabantse Rijen woedt sinds gisteravond een grote brand. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er mogelijk nog iemand binnen in het pand. De brandweer kan de brand momenteel niet van binnen uitblussen vanwege acuut instortingsgevaar. Daarom wordt van buitenaf bestreden. En ook is er een drone ingezet om de situatie in het huis beter in kaart te brengen. De Amerikaanse blokkade van de Iraanse havens lijkt te zijn doorbroken. Volgens trackingdienst tankertrekkers zijn zeker 2 grote Iraanse olietankers de blokkade gepasseerd. Samen vervoeren de schepen zo'n 3,8 miljoen vaten ruwe olie. Het gaat om de eerste Iraanse olie-export in 2 maanden tijd. In Evian wordt vandaag de G7-top afgerond. Aansluitend reist de Amerikaanse president Trump door naar het paleis van Versailles, waar de Franse president Macron hem vanavond zal ontvangen. Naast een officieel diner staat er na afloop ook een spectaculaire licht- en vuurwerkshow op het programma. En die wordt gehouden in de wereldberoemde tuinen van het paleis. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A73 Nijmegen richting Maastricht heb je bij Boxmeer nog een 30 minuten vertraging. Het wegdek is daar kapot en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Radio.
1: The Netherlands' greatest hits. Golden Oldies Radio.
2: It's 18 degrees.
3: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Grote hongersnood in Ethiopië ten gevolge van langdurige droogte. Tussen de 2 en 4 miljoen mensen komen om. Wereldwijd worden hulpacties op touw gezet. Januari. De ARPA, legeronderdeel van Amerika, verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP en maakt daarmee het begin van het internet zoals wij het nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Klaus Barbie, een naam.

tijdens een les mijnen en valstrikken. 6 militairen onder wie de instructeur worden gedood. En 10 militairen raken gewond, van wie 2 zeer ernstig. Op 19 juli 1983 overleed een van de 2 ernstig gewonde militairen. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint zijn eerste ronde van Frankrijk. In augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. September. Een Koreaans personenvliegtuig wordt boven het Russische grondgebied neergeschoten. Alle 269 passagiers en bemanningsleden komen om het leven. 17 september. De bende van Nijvel overvalt de Kolruitwinkel in Nijvel. Resultaat zijn 3 doden.

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The best oldies
1: station. Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. Deze onderbenutting is het grootst in de zorg, het onderwijs en de sociaal-maatschappelijke beroepen. De Verenigde Staten en de overige G7 landen gaan de druk op Rusland flink opvoeren met strengere sancties die specifiek gericht zijn op de Russische olie- en gassector. Tegelijkertijd krijgt Oekraïne de toezegging van extra militaire steun. Dit staat in een gezamenlijke verklaring die vannacht is uitgebracht. Met deze hardere aanpak willen de G7 landen Rusland dwingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft Eduardo Bolsonaro veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar en 2 maanden. De zoon van oud-president Jair Bolsonaro kreeg deze straf omdat hij de regering van de Amerikaanse president Trump probeerde te bewegen om Brazilië te straffen vanwege de rechtszaak tegen zijn vader. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien het vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer nog. Vanochtend laat de zon zich vooral in het oosten even zien, maar vanuit het zuidwesten trekt de lucht snel dicht en gaat het hier en daar regenen. Vanmiddag wordt het 21 graden aan zee tot zo'n 25 in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: the legendary hits on Golden Oldies Radio. It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Daisy Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kropman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.
0: Relive the magic here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banju en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien het vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
2: Relive the magic.

met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Barju en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Jensen.
1: It's 21 degrees.
2: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Lyton.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banju en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989, maart. De politieke partijen PPR, EVP, PSP en CPN fuseren en gaan samen verder als GroenLinks. In Nederland worden de regels voor het uitzenden van reclame op televisie verruimd. Verschillende initiatieven voor de oprichting van commerciële zenders worden bekendgemaakt. Voor de kust van Alaska doet zich de grootste milieuramp aller tijden voor als de tanker Exxon Valdez lekslaat en tienduizenden tonnen stookolie de kust over 1900 kilometer vervuilen. Op 31 maart is de laatste uitzending van de kinderserie De Fabeltjeskrant. 1989. In Peking, China, vindt op het plein van de Hemelse Vrede een studentenopstand plaats die door het regime hard wordt neergeslagen. Juni. Het protest op het Tiananmenplein in de Chinese hoofdstad Peking wordt op bloedige wijze onderdrukt. De hele wereld ziet hoe een eenzame demonstrant de kolonne tanks die het plein willen ontruimen tegenhoudt. Honderden mensen komen om het leven. Een DC-8 met aan boord onder andere veel talentvolle Surinaamse voetballers stort neer bij het vliegveld Sanderij. Slechts 11 inzittenden overleven de SLM-ramp. In Belgium, Kortrijk, stort een onbemande MiG-23 op een woning. Samson en Gert wordt voor het eerst uitgezonden op televisie. Oktober. RTL Veronique begint haar uitzendingen. RTL Veronique is de eerste commerciële televisiezender die zich volledig op Nederland richt. November. De val van de Berlijnse muur is een feit. December. De eerste aflevering van The Simpsons wordt in Amerika uitgezonden. En welke films waren er in 1989? Indiana Jones and The Last Crusade, Back to the Future Part 2 en A Nightmare on Elm Street 5, The Dream Child. En wat voor muziek hadden we in 1989? De album top 3 zag er als volgt uit. Musica E van Eros Ramazzotti op 3, Anything for You van Gloria Estefan en Miami Sound Machine op 2 en Money for Nothing van The Dire Straits op nummer 1.

compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banjou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien het vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, is bij knooppunt Kleinpolderplein een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is hierdoor dicht en dat zorgt voor 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskrach van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op 1 dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de albumtop 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banju en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts geeft onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseneed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaaide hopen sneeuw die soms meters hoog zijn, terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. En de muziek uit 1978. De album top 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banju en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseneed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg is het oponthoud 20 minuten door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. Verder is er een spoedreparatie aan de gang op de N31 Leeuwarden-Drachten bij Drachten-Noord. Daar gebeurde namelijk eerder vanmiddag ook een ongeluk. De vangrail is beschadigd geraakt. De linkerrijstrook is dicht, kost je tussen Garijp en Drachten-Noord 25 minuten. En er is een vrachtwagen gekanteld op de A15 bij Briele en dat merk je op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 is de vertraging nu 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit
2: 1993. Juni. De Amerikaanse president Bill Clinton beveelt een raketaanval op het Iraakse hoofdkwartier van de inlichtingendienst in het district Al-Mansour in Bagdad als vergelding voor de moordpoging op voormalig Amerikaans president George Bush tijdens diens bezoek aan Kuwait in april. Juli. John Demjanjuk, de vermeende beul van Treblinka, wordt vrijgesproken door het Israëlische Hoge Rechtshof. En koning Boudewijn van België overlijdt aan een hartstilstand in zijn buitenverblijf in Motril, in Spanje. Oktober. RTL 5 begint met uitzendingen. RTL 5 is de tweede zender van de RTL-groep die zich op Nederland richt. Nadat minister Mai Weggen een carpoolstrook langs de A1 in gebruik heeft gesteld, laat een van haar voorgangers, Tjerk Westerterp, zich als automobilist zonder passagiers bekeuren om een proefproces uit te lokken. December. ID Software brengt het 3D-videospel Doom

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banju en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Vaclav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Golden Oldies Radio!
2: The home of the classics.
1: The home of the classics. Listen live on the net.
3: www.goldenoldies.com

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banjou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts geeft onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseneed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Veel files worden alweer korter. Er zijn nog steeds wel problemen aan de zuidkant van Rotterdam door een ongeluk op de A15 Europoort Rotterdam bij de afrit Brielle. In beide richtingen zijn de afritten Brielle dicht en dat veroorzaakt richting Rotterdam 40 minuten vertraging. Richting de Maasvlakte is de vertraging zelfs een half uur. Ook op de N57 heb je daar last van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 ook een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Leidschendam is ook een ongeluk gebeurd. Daar sta je nu ook 20 minuten door in de file. En veel vertraging vanmiddag op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Malden en Boksmeer. Hou rekening met een half uur extra reistijd door slecht asfalt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Meinhof van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.
2: Your favorite songs, playing now on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banjou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts schreef onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien het vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er is vooral nog veel vertraging aan de zuidkant van Rotterdam door een gekantelde vrachtwagen bij de afrit Brielen. De weg is inmiddels weer vrij van Europoort naar Rotterdam, maar er staat nog wel een lange file op de A15 tussen Rozenburg en Spijkenisse. De vertraging is daar 35 minuten. De andere kant op richting de Maasvlakte, zelfs nog een uur vertraging. Daar is de afrit naar Brielen nog steeds dicht naar de N57. En verder nog een lange file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Kuik en Boksmeer. Daar is de vertraging 10 minuten door asfaltschade. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

zijn er weer. Dat is in Music Memories Time. En dat was Neil Young met Rockin' in the Free World uit 1989. Mijn naam is Dick Bakker, maar dat wist je natuurlijk wel. Ik heb heerlijk zin in vandaag. En ik heb lekkere platen voor je. Zoals Sonny and Cher en ook Kayak. En nu een hele lekkere van Twice as Much. En dat is True Story. En ja, dat moeten we even doen. En gewoon lekker. Ik zit een beetje in de 60s en de 70s vandaag. En ik kan straks wel even iets leuks te vertellen. Want er komt een nieuw programma aan. Wel in plaats van Music Memories 2 uur lang, 1 uurtje echte rockabilly time. Maar dat komt wel.

Ja, ja, Crash. Uit 1980 van Toren van Kajak. En ja, fantastisch. Dit is Music Memories en ik vertelde ze net... dat zoek ik straks wel eventjes. Eerst deze even. Ja. I've Got You, Babe, van Sonny and Cher.

Fleetwood Mac uit 1979 met Green en Melishi. En ik heb er ooit eens een keer een special over gemaakt, want Peter Green die zat er toen in. En die is later ook overleden aan drugs en allerlei ellende. Ze wilden nog een van de community stichten. En dan moest het geld wat ze dan verdienen, moest daar dan aan goede doelen gegeven worden. Maar daar hadden de jongens geen zin in. En zoals je weet is Fleetwood Mac later een hele poppy band geworden met Stevie Nicks en ook... Hoe heet die beste jongen weer? Lindsey Buckingham. En ze zijn ook nog getrouwd geweest. Ik zei zo net, ik zou je wat vertellen. We gaan soms één keer in de maand 1 uurtje Music Memories inleveren. En er komt dan een speciaal programma voor. Dat is de Dick's Rockabilly Jukebox. En dat wordt echt leuk. En dat hoor je nergens meer op de radio. Maar ik denk bij Golden Oldies Radio moet het kunnen. Net als deze van Eamon Corner, Have Us Nice.

Ze zijn bekend geworden door All The Young Dudes van Matte Hoepel. Ik vond deze eigenlijk, bij nader inzien vind ik hem eigenlijk van niet zo goed. Ja, kan gebeuren. Deze wel. Dat is Bruce Springsteen uit 1988 met Tougher Than The Rest. En wat heeft die man ongelooflijk veel muziek gemaakt. Een legacy zou je zeggen. Het laatste wat hij heeft uitgebracht, dat is een cd-box. Lost Tracks 2. En daarvoor was Lost Tracks, hè.

Jojo Gunn en Run Run Run uit 1972. Goh, dan weer zo'n 54 jaar geleden. Gaat het snel, hè? Oh, niet normaal. En dit is een hele mooie van Billy Joel. En dat is Just The Way You Are. Dit is wel een van zijn... ja, ik kan hem wel rustig dingen maken. Hè?

Just a Friend van de Sandy Coast en Hans Vermeu die zat erbij. Ik merkte dat ik een dubbele plaat had, dus ik heb maar eventjes snel wat opgezocht. Ja, je hoorde hem al in het begin. Zo, sorry, ja, kan gebeuren, hè? Technisch. Ik moet het heel snel doen. Dit is Les Paul en Les Paul was een gitarist die Les Paul gitaar heeft uitgevonden. Ik heb er ooit een keer op gespeeld. Oh, fantastisch wat ik nog zo'n ding had. Goed, ik zal je wat vertellen over het nieuwe programma, het uurtje. Eén keer in de maand ben ik van plan om van 7 tot 8 rockabilly songs te gaan doen. Dat is allemaal doo-wop en rock'n'roll. En heel vaak dan beginnen ze met well of met een echootje erin. En voor de mensen die dat leuk vinden, ik zou zeggen, haal je petticoat maar uit de kast. Of een vetkuifje, mannen. En dan, dan gaan we dat gewoon doen. Ik laat je even los met Les Paul. Uit nood geboren.

0: quiet, quiet! Ladies and gentlemen, the Beatles!
1: Vandaag in de Fab Four iets normaals van Paul McCartney. Komt van het album Flowers in the Dirt. En het nummer dat heet This Song.

mooi album. Paul McCartney met This Song. En we gaan eventjes naar de Blondie, 78. En Presence Dear. Was niet zo'n grote hit als Dinges. Denise. Maar hij was wel leuk. Was it-

Dave Edmonds uit 1983 met Slippin' Away. Mooie plaat hoor. Ja, en onze Jack Jackio is jarig geweest maandag, 15 juni, is hij alweer een jaartje ouder geworden. En nou, dan gaan we dus een mooie plaat, die nog speciaal maar eventjes voor hem dan. En dat is The Alan Parsons en The House That Built Jack. Komt uit 1967. Brother.

0: Ja, die kennen we ook nog van I Put a Spell on You en dat al meer. Harley Lip, Harley Low. Ja, hij was wel. Het maakt altijd van die rare plaatjes. Dit zou je straks in het nieuwe programma Rockabilly Jobbox kunnen horen. Ja, ik moet genieten. Dit train is trouwens ook de laatste plaat hier van het eerste uur. Straks zijn we weer terug hoor, naar het nieuws van 8 met nog een tweede uur met lekkere muziek. Ja, ik laat je los met Jory and the Hurricanes. En, hoe heet dat ding ook weer? dat maakt niet uit. Wacht even, ja, dat wil ik wel even weten natuurlijk. Dat is The Hurricane. Ja, hoe kan je het nou vergeten, bagger? Wat mij betreft, tot straks mee even een bak koffie. En die vetkaars, dat doe je maar als het programma, dat zal ik wel vertellen.
1: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Bart Meijer. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. De operatie is vooralsnog goed verlopen, dat heeft het paleis bekendgemaakt. Volgens de geldende procedure zal de prinses nog meerdere weken in het ziekenhuis moeten verblijven. De 52-jarige Mette Marit leidt aan longfibrose. Door deze chronische longaandoening had ze regelmatig ademhalingsondersteuning nodig. Microbioloog Banjou en huisarts Rob Elens verschijnen vandaag voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Elens geldt als een van de medici die tijdens de coronacrisis op eigen initiatief afweek van het officiële behandelbeleid en daar achteraf een hoge prijs voor betaalde. De Limburgse huisarts geeft onder meer de middelen hydroxychloroquine en ivermectine voor aan zijn coronapatiënten. Ondanks waarschuwingen en handhavingsbrieven van de inspectie besloot hij destijds zijn artseneed boven de officiële richtlijnen te stellen. Meer dan 2/3 van de werknemers onder de 30 jaar wil het liefst fulltime werken, maar in de praktijk doet slechts 53% dat ook echt. Door deze kloof blijft er ieder jaar een enorm arbeidspotentieel van bijna 120.000 voltijdsbanen onbenut. Uit onderzoek blijkt dat veel jongeren structureel vastzitten in te kleine contracten. En de politie heeft gisteravond een man aangehouden bij een flat aan de Mulderstreef in Apeldoorn. Agenten kwamen in actie na een incident en troffen bij de controle meerdere messen en een kleine knuppel aan. Tijdens een zoektocht in de directe omgeving vonden agenten bovendien een vuurwapen in de bosjes. De verdachte is naar het politiebureau gebracht voor verder onderzoek. Het weer vanmiddag eerst veel bewolking met in het noordoosten af en toe regen. Later vanmiddag komt de zon er af en toe bij. En de temperatuur varieert van 19 graden op de Wadden tot 25 graden plaatselijk in het zuidoosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

dit is lekker hoor. Uit 1975, Ike en Tina Turner, daar begonnen we mee met Baby Get It On. En ja, bijzonder goede avond. Ik zat even aan middag te denken, maar het komt dat ik vaak lekker in de zon gezeten. Nou, niet vandaag, maar ja, vanmorgen eventjes. Goed, ja, wat hebben we voor platen aan voor je? Dat is The Birds en ook Electric Light Orchestra. En ik heb er nou eentje uit 1970. En ja, die jongen die zingt uit volle borst straks iets leuks. En ik kan je ook vertellen dat over een aantal weken gaan we het eerste programma starten. De Rockabilly Jukebox. En ik moest even wennen, want ik ben eventjes aan het materiaal aan het uitzoeken. Zo. En als je nou zelf materiaal hebt waarvan je denkt, hey, dat wil ik draaien, dan moet je dat gewoon eventjes mailen natuurlijk naar info@goldenoldies.radio. En dan komt het wel goed. En ja, de biertjes die zingen uit volle borst.

Ja, het was dus klassieke tijd. Greenwood, hoe heet het? Poor Boy Greenwood, hier op Golden Radio van Electric Light Orchestra 1975. Ik heb nou een mooie van The Birds. En dat is All You Really Wanna Do. En dat is niet de single versie, die vind ik niet zo mooi, maar de album versie. Nou, daar gaan we maar even naar luisteren. Jongen, gaan we.

Toen mijn toenmalige verloofde, nu mevrouw, die had een ontzettend hekel aan die plaat. Ik vond het leuk, had het singeltje gekocht en ja, ik vond het wel aardig. Ik vond het apart en je hoort het nergens bij andere stations, maar hier wel natuurlijk bij Golden Oldies Radio. Heb je nou een verzoekje? Even een verzoekje naar info@goldenoldies.radio. info@goldenoldies.radio. Heb je het ook wel eens van die momenten, dan zie je een hele mooie vrouw. En dan denk je, oh, die ziet er echt mooi uit. Dat is Skritti Politti met Do Boom There She Was. En ja, dat kan gebeuren. Dan heb ik daar niet zoveel last van. Dan moet ik ze wel horen natuurlijk. Hè. Dan kan ik ook zeggen van, zo, dat was leuk.

Ja, dat was dat toen in 1972 met de studenten demonstreren. En dan was de National Guard zelfs opgeroepen, want het was behoorlijk heftig. En dit is waarschijnlijk daar toch een nummer van. De Beach Boys uit 1972 met Student Demonstration. Wat denk je van dit? Way back in the 50s, dat gaan wij straks ook doen. Eén keer in de maand zo'n uurtje rockabilly's. Late 50s en 60s. Nou, Carl In die zingt al over en hij heet Way Back in the 50s.

Ja, ja, komt uit 1972. Bonnie Sinclair. Stamp your hands and clap your feet. Ik bedoel, nee, natuurlijk onzin. Clap your hands and stamp your feet natuurlijk. Ja, toen was ik nog jong. Ik zal het nog maar een keer herhalen. Heb je nog een verzoekje naar, voor een nummer? Even naar info@goldenoldies.radio. info@goldenoldies.radio. Dan komt het helemaal goed. Nou, die gaan wel eventjes door. Dus, ja, Golden Oldies Radio waar je naar luistert natuurlijk. En deze is van 1760 van de Q65. En dat is The World of Birds. En ik vind het een van de beste die ze hebben gemaakt.

De Clark in 1966, die heeft al heel wat hits gehad. Sing a Song en Don't Sleep in the Subway en Downtown. En deze, ja, dat is You're the One. En ze had een mooie stem en ze zag er ook volgens mij wel heel erg lekker uit. Maar dat weet ik niet zeker.

was Diesel. En die kennen we ook nog van So Solid, Summer Night. En ook nog van Down in the Silver Mine. Stond op het album What's in the Tank. En deze, als ik dit hoorde, denk ik, heerlijk, aan de kust. En dan heb ik het over Keith Marshall hier bij Golden Oldies Radio. Met Only Crying. Ja, dat moet je dat natuurlijk niet doen in de zon. Want ja, en met dat zoute water. Nou ja, heb je al genoeg zout water. Je tranen zijn ook zout, hè? Ja. En nog een aantal platen, dan is dat weer voorbij. Gaat dat snel in die tijd. Ja. Nou Keith, ik zou zeggen, ga er eens even lekker voor staan, jongen. En dan kun je rustig aan de zee eventjes lekker blaren. Only Crying.

Genesis en Turn It On Again uit 1980. En Phil Collins die zong toen al. Want Peter Gabriel die was weggegaan en die is voor zichzelf begonnen. Ja, dat kan hè. Ook zo'n ZZP'er in de muziek natuurlijk. Wat denk je van dit? Dat is de Grupo Sportivo met Sleeping Bag, slaapzak. Nou, ze zong ook al eens ooit over een Toyota en dan kan dit er ook wel bij. En je luistert natuurlijk naar Golden Oldies Radio nog voor een paar plaatjes en dan is het straks weer voorbij. Maar volgende week ben ik er gewoon weer hoor. Dus

een beetje obscuur plaatje vind ik het wel hoor. Dat is achterstevoren. Ik zal wel eens een keer achterstevoren terugdraaien. Eens kijken wat hij dan zegt eigenlijk. Sleeping Back. Ik zei al, ze hebben ook al eens een nummer over Toyota. Dat was een heel kort nummertje gemaakt, maar dat is wel grappig. Het is wel sowieso een beetje een grappige groep. Ook Wheelchair Groupie is ook zoiets. Hè? Een meisje die popjongens, popzangers achterna gaan met rolstoel. Deze is lekker. Eventjes zomers. De Gypsy Kings en Bambolero. Ach, wat is dat lekker jongens. Goed. Het is de ene laatste plaat en dan gaan we eruit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Diverse hardloopevenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mezen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Met deze twee lekkere classics gaan we vandaag van start.

gaat over de veerkracht, de macht en culturele betekenis van de Indiaanse gemeenschap. En het is ook een eerbetoon aan hun erfgoed en erkent de strijd waarmee zij in de geschiedenis te maken kregen. De zangeres die in deze plaat hoort is Rocco. En die was in een vorig leven nog de achtergrondzangeres voor Milli Vanilli. Dance to Trance, met die grote hit uit 1993, Power of American Natives. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1989. Met een nummer afkomstig van het tweede studioalbum dat Kylie Minogue uitbracht in het jaar. Dat heette Enjoy Yourself. Daar het kwam, Hand on Your Heart. Als eerste vandaag in deze Studio 45, Kylie Minogue dus. Hey, dames en heren, jongens en meisjes. Wees welkom. We zijn weer vertrokken voor de fijnste 70s, 80s, 90s, 0's en 10s. Ja, dit is alweer jouw wekelijkse afspraak met het verleden. Studio 45 dus. Hoi, ik ben Lex. Ik ga jullie de komende twee uurtjes gezelschap houden met de fijnste classics. Zoals zometeen eentje, een leuke, uit 1991. De verkoopcijfers van de single die ik zo meteen voor jullie heb klaarstaan, die vlogen de pan uit. I Wanna Sex You Up werd de soundtrack voor de actiefilm New Jack City. En het nummer is gearrangeerd door Dr. Freeze. De gelikte tekst, de laid-back groove, de gladde bewegingen en de seksappeal van de vier onweerstaanbare jonge mannen vormden de ideale ingrediënten voor een tophit. Call me bad, zometeen I Wanna Sex You Up. Maar eerst terug naar 1985. Het nummer werd beroemd door Sonny Bono en Cher's versie, die het nummer al opnam in 1965. Sonny Bono ziet bij andere succesvolle nummers het woord babe en schrijft er als het ware een nummer omheen. In 1985 bereikte de band UB40 met de Pretenders-zangeres Chrissy Hynde hier bij ons in de Lage Landen met de cover van I Got You Babe bijna de hoogste positie van de hitparade. Dit is hun uitvoering van I Got You Babe.

augustus 2002 verscheen het album A Rush of Blood to the Head. The Scientist is in de laatste twee weken van de periode in de studio opgenomen. Het is een ingetogen nummer geworden waarbij je voornamelijk de frontman Chris Martin aan het werk hoort op zang en piano. En volgens het muziekblad Q van september 2002 is The Scientist een geschenk uit de hemel voor filmmakers die een modern maar toch klassiek nummer zoeken voor onder een huilscène te zetten. The Scientist, Coldplay uit 2002. Studio 45, dat wil zeggen dat we een egotrippen voor jullie hebben meegebracht. En een LexXL, dat is deze week zeker en vast niet anders. De egotripper, dat wil zeggen dat ik drie hits ga spelen achter elkaar van één artiest of groep. Je krijgt hem straks in deel 2. Het is vandaag Stevie Wonder. En op het einde van de show, de extra lange plaat. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar 2022. Want toen kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bohannon en Dr. Perry Johnson met Let's Start to Dance Again. Dat is de LexXL, straks in deel 2 dus. Zometeen gaan we terug naar 1981. Vienna is geïnspireerd op de klassieke film noir The Third Man, wat zich afspeelt in het door Wereldoorlog 2 verwoeste Wenen. De groep beseft in de studio dat dit een bijzonder nummer is en maakt het tot titeltrack van het album dat in 1980 uitkwam. Ultrafox liedzanger is Mitch Ewart trouwens en deze Schot heeft al ervaring opgedaan met bombastische popmuziek als lid van de groep Slick. 3 jaar na Vienna verlaat het trouwens Mitch Ewart de band. Zometeen Vienna van Ultrafox. Maar eerst terug naar 1991. Narada Michael Walden, de man van onder andere de hit Gimme Gimme Gimme, produceerde de single. De saxofoonsolo op de plaat wordt gespeeld door Branford Marsalis. En op het einde van het liedje, zometeen goed opletten, hoor je iemand lachen. En dat is Janet Jackson. I Love Your Smile van Chanel.

Can Feel It werd de leadsingle van Young Guns Silver Fox debuutalbum West End Coast. Dat kwam in november 2015 uit. Wat een heerlijke single voor de jongens. Young Guns Silver Fox dus met You Can Feel It. En videoclips van platen die hier vandaag of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen, die kan je ook bekijken, want ze staan alweer op onze Facebookpagina. Zo heb ik dus bijvoorbeeld ook deze week onze Eagle Tripper daar ook netjes geplaatst. Stevie Wonder in dit geval. En ook Bohannon met Let's Start to Dance Again kan je daar bekijken. En ik heb ook alweer deze week de link naar Mixcloud geplaatst. Want op Mixcloud, daar staat de volledige show. Misschien wil je luisteren wanneer het net iets beter voor jou uitkomt. Of heb je zin om het te herbeluisteren. Het kan via Mixcloud. De link staat op de Facebookpagina. En Studio 45, dat schrijf je Studio Spatie en dan 45 als getal. Like en volg hem dan ook. Moest je het nog niet hebben gedaan natuurlijk. Zometeen een pornoactrice uit de jaren 70. Andrea True heeft een dikke disco-hit te pakken met More, More, More. Dat was in 1976. Zometeen komt die plaat eraan. Andrea True Connection. Maar eerst terug naar 1981. Wanneer ze begin 20 is, verhuisde Grace Jones naar Parijs, waar ze zich beroemd en berucht maakt door op feestjes topless te verschijnen in gezelschap van Jerry Hall, de toenmalige vriendin van Mick Jagger. Tijdens een feest in een restaurant wordt ze ontdekt door een muziekproducer wanneer ze zich op de tonen van Dirty Old Man van de Three Degrees dansend op een tafel begeeft. De single I've Seen That Face Before, een bewerking van het nummer Libertango van de Argentijnse componist Astor Piazzolla, staat op haar vierde album Nightclubbing uit 1981. I've Seen That Face Before, Grace Jones.

navolging van het succes van Bad Boys, dat het succes vooral te danken heeft aan het tv-programma Cops, dat dit nummer opnieuw werd uitgebracht destijds. En het werd een grote hit. Het eerdere album werd in 1993 opnieuw uitgebracht met de titel Bad Boys. En er werden miljoenen exemplaren van verkocht en leverde de band ook een Grammy Award op. Ik kwam nog eens langs, die fine hit voor Inner Circle en Sweat A La La La La Long uit 1992. Natuurlijk gaan we zo meteen aan de andere kant nog lekker door met de fijnste classics uit de 70s, 80s, 90s, 00s en 10s. Jouw wekelijkse afspraak met het verleden Studio 45 is nog lang niet afgelopen. Ik heb trouwens in deel 2 van jullie de Ego-tripper klaarstaan. Drie hits achter elkaar vandaag van Stevie Wonder. En een extra lange plaats, daarvoor gaan we terug naar 2022 met een remix van een plaat die een hit was in de jaren 70, eind jaren 70. In de Dimitri from Paris remix krijg je van mij straks Bo Heilen en Let's Start to Dance Again. Maar in dit uur neem ik je nog mee naar 1982. Sinds de Queen of Disco doorbrak met het nummer The Hostage in 1974 heeft ze vrijwel alleen samengewerkt met George Moroder. Maar in de jaren 80 gaat ze met andere componisten in zee en muzikaal gezien richting de popmuziek en R&B. State of Independence werd geschreven door John Anderson en Vangelis, geproduceerd door Quincy Jones en kwam uit bij de befaamde Geffen-label. In die deur nog voor jullie Donna Summer en The State of Independence.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Diverse hardloop-evenementen treffen voorzorgsmaatregelen vanwege de verwachte hitte en hoge luchtvochtigheid. De vuurtorenloop in Hoek van Holland gaat vrijdag niet door omdat de weersomstandigheden risico's voor deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers opleveren. De TT City Run in Assen wijzigt ook het programma aanstaande zaterdag. Het COA kan buitenslapers in Ter Apel niet tijdelijk onderdak bieden omdat het aanmeldcentrum volledig bezet is. Sinds 20 mei worden niet alleen asielzoekers binnengelaten en krijgen de meeste kwetsbaren ook voorrang. Hoewel het aantal gasten sinds vrijdag onder de 2100 ligt, slapen al weken dagelijks mensen buiten. In de afgelopen nachten varieerde dit tussen de 5 en 20 personen. In een uitgebrand huis in Rijen is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet bevestigen of het gaat om de vermiste bewoner. Specialisten konden rond 5:30 het pand betreden en ontdekten het lichaam kort daarna. Het lichaam wordt nog onderzocht voordat de identiteit kan worden vastgesteld. En schrijver Pim Lammers heeft opnieuw een zilveren griffel gewonnen. Zijn dichtenbundel Ben je vergeten dat babygeitjes bestaan kreeg de prijs voor beste kinderpoëzie. De illustratie van Nadia Mezen ontving een zilveren pensel. Later dit jaar maken de Nederlandstalige winnaars kans op de gouden griffel en het gouden penseel. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Landsmeer en Durgerdam bij de Zeeburgtunnel is de vertraging iets minder dan 10 minuten door wegwerkzaamheden. Werkzaamheden veroorzaken ook file op de A12 Den Haag-Arnhem bij Driebergen. Daar is de vertraging nu 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Gold and old.

was tijdens de openingstrack van de EP Fascination. Deze Keep Feeling Fascination van The Human League. Bandleden Joe Callis en Philip Oke trouwens schreven het nummer. Die fijne plaat, die kwam langs uit 1983. En daarvoor gingen we terug naar 1992. Als eerste in deel 2 de Zweedse zingende tandarts Dr. Alban. Die we natuurlijk ook kennen van zijn hits als No Coke, Look Who's Talking en Sing Hallelujah. Daarnet uit 1992, It's My Life van Dr. Alban. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, fijn dat jullie erbij zijn. Dit zijn nog steeds de fijnste 70s, 80s, 90s, 0s en 10s. Dit is jouw wekelijkse afspraak met het verleden, Studio 45. Hoi, ik ben Lex en nog een klein uurtje hou ik jullie gezelschap. Met natuurlijk, over een drietal platen, komt ie eraan, de Egotripper. Vandaag drie grote hits achter elkaar in de biografie van Stevie Wonder. En op het einde van dit uur, onze ex-lange plaat. In 2022 kwam de Dimitri van Paris remix uit van Bo Hennens Let's Start to Dance Again. En die krijg je straks van mij te horen. Maar we gaan zo meteen eerst terug naar 1984 met een Engelse jazz- en popband rond de zangeres Sade Adu. En Sade scoorde in de jaren 80 een aantal hits met onder andere Smooth Operator, The Swedish Taboo, Love is Stronger Than Pride. En de plaat die ik dus zo meteen voor jullie op klaarstaan, When Am I Going to Make a Living? We gaan naar 1984 met die fijne classic. Maar eerst terug naar 1992. Het werd de eerste solo single voor Annie Lennox nadat ze de Eurythmics had verlaten. Dit is Why.

1976 stond ze twee maal in de hitparade hier bij ons in de Lage Landen. Enerzijds natuurlijk met de klepper Ich bin wie du. En daarna de opvolger ook nog eens een keertje, Lieder der Nacht. En ook dit kwam uit datzelfde jaar. Marianne Rosenberg, daar hebben we het over. Maar in de clubmix, zoals die uitkwam in 2004. En zij bracht ons tot aan de egeltrippen voor vandaag. En die is voor Stevie Wonder. Een Amerikaanse zanger, componist en multi-instrumentalist die al op jonge leeftijd uitgroeide tot een vaste waarde in de soul- en popmuziek. Hij werd geboren als Stevland Hardaway Judkins op 13 mei 1950 in Michigan. Stevie werd prematuur geboren en raakte kort na de geboorte blind als gevolg van een oogziekte. Al op jonge leeftijd bleek hij uitzonderlijk muzikaal getalenteerd. Op zijn 11e werd hij ontdekt door Motown, waar hij onder de naam Little Stevie Wonder zijn carrière begon. Zijn eerste grote succes kwam in 1963 met het nummer Fingertips, een live-opname die meteen een nummer 1 hit werd. Daarmee was hij op dat moment de jongste artiest ooit met de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. In de jaren 70 maakte Stevie Wonder een reeks albums die vandaag als klassiekers gelden. Denk aan Talking Book, Inner Visions en Songs in the Key of Life. Uit deze periode stammen bekende nummers als Superstition, Higher Ground, Living for the City, Sir Duke en Isn't She Lovely. Hij bracht niet alleen soul en pop samen, maar voegde ook funk, jazz en maatschappijkritische teksten toe. Ook in de jaren 80 bleef hij succesvol, met onder andere de ballad I Just Called to Say I Love You, waarmee hij in 1984 een Oscar won. Samenwerking met artiesten als Paul McCartney, met Ebony and Ivory en Michael Jackson onderstreepte zijn invloed binnen de muziekindustrie. Naast zijn muzikale werk zette Stevie Wonder zich ook in voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten. Zo speelde hij een belangrijke rol in de campagne om Martin Luther King Jr. Day als officiële feestdag te erkennen in de Verenigde Staten. Tijdens zijn carrière won hij talloze prijzen, waaronder meer 20 Grammy Awards. Zijn invloed reikt tot ver buiten zijn eigen genre en generaties. Artiesten noemen hem als inspiratiebron. Geniet mee van onze egotripper vandaag. Dit is...

I Just Called To Say I Love You uit 1984. Daarvoor uit 1982 Do I Do. En The Part-Time Lover uit 1985. Dat waren drie grote hits achter elkaar van Stevie Wonder. Want Stevie Wonder is de Egeltripper deze week in Studio 45. En natuurlijk is er een fijne playlist van de Egeltripper terug te vinden op Spotify. Ga er van het account van Lex de Groot, vind je onder Studio 45 dus de playlist van de Egeltripper terug. Maar dan heb ik zometeen een fijne plaat voor jullie klaarstaan. We gaan terug naar 1978. Wist je dat Follow You, Follow Me geschreven was om vrouwen te trekken? In de tijd dat dit uitkwam was 95% van de fans namelijk van Genesis man. En dat nummer moest dat weer in evenwicht brengen. Het is dan ook een heel ander nummer dan men in de tijd van Genesis gewend was. En werd hun eerste wereldwijde hit. Zometeen die mooie Follow You, Follow Me van Genesis. Maar we gaan eerst terug naar 1987. Een jaar nadat de Brit doorgebroken

0: voor jullie onderweg 2004, Chocolate van Snow Patrol.
1: The soundtrack of yesterday's greatest moments on Golden Oldies Radio.

0: single is afkomstig van het derde album Final Straw, van Snow Patrol natuurlijk. De bandleden leren elkaar kennen op Dundee University, dat was in 1994, en onder de noemer Polar Bear beginnen ze. Maar al gauw blijkt dat die naam al is geclaimd en daarom kiezen ze voor een andere winterse naam. Snow Patrol, je kreeg ze te horen met Chocolate uit 2004. En daarmee hebben we het bijna gehad voor vandaag. Maar dat wil dan wel zeggen dat we nog de extra lange plaat voor jullie in petto hebben. En dat is de Lex XL. En daarvoor neem ik je vandaag mee naar het jaar 2022. Hamilton Frederick Bohannon is een Amerikaanse disco-funkartiest uit Atlanta. En die Bohannon begon als drummer bij Stevie Wonder, maar is in de jaren 70 druk met zijn eigen clubnummers. De artiest kreeg bekendheid met zijn platen Let's Start to Dance Again en Disco Stamp. Van die Let's Start to Dance Again werd in 2022 dan de Dimitri van Paris remix uitgebracht. Bohannon en Dr. Perry Johnson en Let's Start to Dance Again is deze week de Lex XL. En van de Lex XL is er een Spotify playlist. Ga dan van het account van Lex de Groot. Onder Studio 45 vind je daar de Lex XL playlist terug. Nog heel veel plezier met de rest van de jocks hier bij ons. Maak er een fijne week van en dan horen we elkaar volgende week terug voor een nieuwe Studio 45. Graag tot dan. Hoi.
1: Lex XL. De lekkerste classics extra.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. In alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote wateren en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve onder voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. De Russische cartoonist Semyon Skrepetsky is maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier ziet aanwijzingen voor een politieke moord en spreekt van een ernstige kwestie met internationale dimensie als Rusland hierachter zit. Skrepetsky stond bekend om zijn karikaturen van Poetin en was in 2021 naar Polen verhuisd uit angst voor politieke vervolging. En dan tot slot het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en schijnt op veel plekken de zon, behalve in het noorden waar bewolking overheerst. Rond middernacht is het nog zo'n 18 graden en uiteindelijk gaat het dalen naar 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Hits and memories, Golden Oldies Radio.
4: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
5: bij Golden Oldies Radio.

0: Jim Weatherly met een enkele reis richting Californië, richting de zon.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van woensdag 17 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond beleef het landschap op Midden-Delfland-dag. De column van Han van der Horst. En Nederlanders weten niet hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: Moet je mee oppassen als je met de maan gaat praten. Bruno Mars uit 2010, Talking to the Moon. En daarvoor Sade en The Sweetest Taboo. Ons eerste onderwerp vanavond. Beleef het landschap. Het thema van de Midden-Delflanddag komende zaterdag 20 juni. Midzomerdag is het moment om het groene hart tussen stad en polder echt te ontdekken. Lisa van Uffelen is aan de lijn bij Terra Cox.
1: Lisa, dat groene hart hier binnen in ons bereik. We weten dat het prachtig is, maar kennen we het wel goed genoeg, vind jij?
2: Nou, dat vind ik wel een hele grappige vraag, moet ik zeggen. Want bij het organiseren van deze Midden-Delflanddag kwam ik aan een galerie Antoinette van Beurden.
1: Ja?
2: Die zit al jarenlang in Schepluiden. En ik had er nog nooit van gehoord. Ik ben wel een Maaslandse van geboorte, dus ik ken Schepluiden ook vrij goed omdat ik hier werk. Maar toen merkte ik dat heel veel mensen dat ook nog niet zo goed kenden. Die hier ook al jaren in de omgeving wonen. Dus ik vind het wel bijzonder dat dat dan weer een soort ontdekking is in de organisatie van deze dag.
1: Waar gaat het allemaal over? En misschien kan je een kleine greep uit het programma geven.
2: Ja, het thema dit jaar is Beleef het landschap. En dat heeft natuurlijk te maken met de vier insteken die we hebben. Want een landschap kun je beleven. Je kunt er middenin staan. Maar je kunt ook zeggen, er zijn heel veel producten van het landschap die je heerlijk kunt proeven of kunt zien.
1: Ja.
2: En wij hebben eigenlijk vier insteken gehad dit jaar. Dat is de agrarische kant, de culturele kant, de recreatieve kant en de natuurkant.
1: Mooi.
2: En als je nou kijkt wat we bijvoorbeeld in Schepluiden en het Woud allemaal hebben aan locaties die meedoen, dan is dat gewoon echt fantastisch, want al die vier componenten zitten daar ook in. We beginnen, de opening op die dag is om 10:00 bij Boerderij Rodenberg. We zijn te gast bij Sietse en Anouk.
1: Ja.
2: En die zitten aan de Klaas Engelbrechtsweg in Schepluiden. En die hebben een heel weidevogelgebied in de Klaas Engelbrechtspolder. Dus dat is al heel interessant. We hebben ook een achttal kramen staan. Met niet alleen de verkoop van streekproducten, maar ook informatie over de imkerij die op die boerderij ook aanwezig is. Informatie over het weidevlees wat zij verkopen. Informatie van verenigingen die daar staan. Onze eigen vereniging natuurlijk.
1: Ik heb wel een paar praktische vragen aan jou, Lisa.
2: Ja.
1: Als moeder van een gezin, kan je met het hele gezin daar terecht? Ook met kleine kinderen, of is dat niks?
2: Ja, dat kan sowieso.
1: En nou noem je verschillende locaties. Is er een aan te bevelen route dat je zegt, ik ga eerst dat doen en dan dat doen? En zo ja, hoe kom ik daarachter?
2: In het verleden hebben we wel eens fietsroutes of wandelroutes uitgezet.
1: Ja.
2: En wat blijkt nu, mensen gaan daar helemaal niet, gaan dat helemaal niet volgen, want die trekken gewoon hun eigen pad.
1: Okay.
2: Kijk, al deze locaties en ook het Woud natuurlijk, de Woudse Kerk is de hele dag open, waar je ook lekker koffie kunt drinken en wat lekkers erbij neemt. Daar is ook muziek. Weet je, mensen plannen dan gewoon, ik ga aan die kant Schepluiden in. Ik zeg maar wat aan de Klaas Engelbrechtsweg.
1: Ja.
2: Dan ga ik door Schepluiden. Ik ga bij Galerie Antoinette van Beurden de jachthaven ook bekijken die van haar partner is. En langs de Pluktuin fiets ik door naar het Woud.
1: Ja.
2: Maar er zijn ook mensen die zeggen, ik begin bij het Woud, want dat is toevallig voor mij.
1: Ja, ja. Is er wel een kaartje? Is er wel een kaartje dat je kan zien van je kan van daar naar daar gaan? Op jullie site bijvoorbeeld? Waar de locaties zich bevinden?
2: Dat denk ik niet, maar dat is wel een goeie. Dus dat zouden we misschien nog eventjes kunnen bekijken.
1: Nou, ik zeg het eigenlijk omdat ik zelf van plan was langs de fiets. En dacht ik, oh, waar kan ik nou het eerste zijn en zo. Dus dat, daar was ik wel benieuwd naar. En ik was er benieuwd naar of het toegankelijk was voor iedereen. Is het in zo'n boerderij door de modder stampen met gummilaarzen aan? Of kan je ook met je rolstoel?
2: Ja, het boerderij Rodenburg is sowieso met de rolstoelen toegankelijk, want de hele oprijlaan, daar kun je gewoon met je auto en je fiets. En aan het einde van die oprijlaan, daar kun je je auto parkeren of je fiets neerzetten. En dan ben je al op het erf van boerderij Rodenburg. Ook bij de jachthaven kun je zo terecht via de Gaagweg. En je hebt ook een ingang van de galerie van Antoinette van Beurden op datzelfde terrein. En dat is dan via het fietspad, is er een brug die ook opengezet wordt. Maar dat is niet voor rolstoelen, dus dat is echt voor mensen die op de fiets komen.
1: Ja. Nou, je hebt ons een heel stuk wijzer gemaakt. Misschien ook nog wel een tip om even naar jullie site te gaan. Om lid van de vereniging te worden.
2: Sowieso,
1: Midden-Delfland-vereniging. Dank je wel.
2: Dat zou natuurlijk helemaal leuk zijn.
1: Ja. Nou, dank je wel voor al deze informatie, Lisa van Uffelen. Wanneer is de dag? De Midden-Delfland-dag?
2: De dag is op zaterdag 20 juni.
1: Ja.
2: En op onze website staat niet alleen informatie over onze locaties, maar ook alle activiteiten waarvoor je eventueel in moet schrijven. Dat mensen van tevoren weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten. Er staat een wandeling van onze eigen vereniging. De microscopie staat erop. De Abbestee is ook open. Boerderij de Abbestee voor rondleidingen. Maar dat zijn echt bepaalde tijden.
1: Ja, ik begrijp het. Eerst toch maar even naar de site voor de zekerheid.
2: Nou, sowieso is dat heel handig.
1: Ja, nou, heel hartelijk bedankt voor al deze informatie en deze geweldige tip. Dankjewel, Lisa van Uffelen.
2: Heel graag gedaan.
1: Dankjewel.
3: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: Somewhere Only We Know, Lily Allen was dat. En daarvoor, Enrico Macias en Je Porte un Bonheur. Zometeen, mensen en bevers hebben andere opvattingen over waterbeheer. Dat zegt Han van der Horst in zijn column. Zometeen na Johnny Mathis en Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late.
1: Yes,

Lieve mensen, wij zijn als Nederlanders best trots op hoe wij het water weten te beheersen. Althans, dat zeggen we graag. Menig buitenlandse gast komt dan aan met het cliché: God heeft de aarde geschapen, maar de Nederlanders hebben Nederland geschapen. Wij nemen dat compliment dan onder dankzegging in ontvangst. Zeker in onze streken, want de luisteraars naar de late avond woonden bijna allemaal onder de zeespiegel en achter een dijk. Maar het is natuurlijk flauwekul. Als we het hebben over de strijd van Nederland tegen het water, dan is de stand eigenlijk 0-0 op zijn best. Onze voorouders leerden droge voeten houden. Eerst door het opwerpen van terpen en later door de aanleg van dijken. Dat laatste doen we nu een jaar of 1200. Maar alles bij elkaar waren die voorouders van ons eeuwenlang vooral in de verdediging. De zee gaf, maar nam vaak nog meer terug. We zeggen het niet, maar je kunt als mensen met het water alleen maar tot een vergelijk komen. Ook vandaag, ook met onze technologie, ook met onze deltawerken. Dat wordt de laatste tijd opnieuw duidelijk. Je ziet het aan de wadi's die overal worden aangelegd en waar mijn column van verleden week over ging. Je merkt het aan de uiterwaarden en aan sommige polders die terug worden gegeven aan de rivier. Je zou eigenlijk moeten zeggen dat we met het water in vreedzame coexistentie proberen te leven. En als we een dijk verhogen of een nieuwe aanleggen, dan tonen we altijd respect, geen vijandschap. En nu hebben we, lieg ik, een probleem bij. We zijn niet meer de enige soort in ons gebied die aan waterbouw doet. Sinds het begin van de eeuw hebben we gezelschap van duizenden bevers. In tegenstelling tot de mensen houden zij vast aan het grote gezin, zodat hun aantallen nog steeds grotelijks toenemen. Natuurlijke vijanden heeft de bever niet, of het moest de wolf zijn, maar die verheugt zich bij ons mensen tegenwoordig ook niet meer in een goede reputatie. Verder schijnt het dat roofvogels wel eens een beverjong verscholken, maar dat moet wel een uitzondering zijn, want vader en moeder bever blijven hun leven lang bij elkaar. De jongen houden ze het liefst in aparte kinderkamers die deel uitmaken van hun burcht. Jawel, lieve mensen, bevers bewonen een burcht. Meestal zijn dat een paar generaties bij elkaar. De pubers en de jongvolwassenen helpen hun ouders bij het grootbrengen van de kleine broertjes en zusjes. De ingang van de burcht bevindt zich altijd onder water. Als de stand daarvan, van dat water bedoel ik, de bevers niet bevalt, dan ondernemen ze ingenieurswerkzaamheden zoals wij mensen dat ook zouden doen. Dit heeft nu het genoemde probleem opgeleverd. Met hun activiteiten, het graven van lange gangen in dijken, het aanleggen van dammetjes, het vellen van bomen voor de mens ongelukkige plekken. Op al die manieren scheppen ze een omgeving die voor hun erg aangenaam is, maar voor ons mensen veel te nat. Wat wij teweeg proberen te brengen in samenwerking met de rivieren, doen zij teniet omdat ze andere voorkeuren hebben, die bevers. Dat is natuurlijk een goed recht. Toch willen sommige mensen maatregelen. Op Radio Rijnmond kwam een medewerker van het waterschap Hollandse Delta aan het woord. Hij wil zijn concurrenten, de bevers, kunnen afschieten als ze te veel ongedaan maken van wat Hollands Delta probeert te bereiken. Nu mag hij onder voorwaarden wel bevers vangen, maar dan moeten ze elders weer worden losgelaten. Het zijn nu eenmaal beschermde dieren en dat ze er zijn, komt door onszelf. De eerste bevers zijn door natuurbeheerders in de Biesbos uitgezet. Nare kant van de zaak. Ze zijn misschien wel lastig, maar het zijn ook van die leuke beesten. Dat wil zeggen, het zijn nachtdieren, je ziet ze haast nooit en ze zijn ook niet uit op contact. Maar het is heel moeilijk geen bewondering op te vatten voor hun levenskunst. Daarom zingen we na een halve eeuw nog steeds met Ed en Willem Bever.

0: steun.
1: Nou jongen, dat is je vak toch?
0: Dan leg ik zwijtend in mijn bed. Heb ik de stoomkraan uitgezet.
1: Hotzee! Staat mijn pijlglas wel op pijl?

0: Aldus Billy Stewart. Ons volgende onderwerp. Ontwikkelingssamenwerking wordt vaak gebruikt als voorbeeld waar vele miljarden euro's liggen om gaten in de rijksbegroting mee te dichten. Maar hoeveel er daadwerkelijk aan wordt besteed, weet de gemiddelde Nederlander echter niet. Herman de Bruin in gesprek met Sven Steinman van ABE Impact.
1: Jij bent van ABE Impact. Even voor de duidelijkheid, wat is ABE Impact?
2: Ja, ABE Impact is een communicatiebureau wat werkt voor goede doelen, maatschappelijke organisaties. Dus organisaties die de wereld een stukje mooier willen maken en impact daarop willen hebben.
1: Ja, en dat onderzoek hebben jullie dan gedaan? Dat Nederlanders niet weten hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaat? Vroeger noemden we dat derde wereldlanden.
2: Ja, nou ja, tegenwoordig noemen we dat niet meer zo inderdaad. Het is nu landen die hulp kunnen gebruiken, hè, of lage inkomenslanden. Yeah. Op die manier zeggen we het tegenwoordig. Yeah. Dit onderzoek hebben we samen met andere organisaties gedaan. Dit onderzoek is ook in andere landen geweest, in Ierland, in Duitsland. En ook voor ons in Nederland. En we waren benieuwd wat men denkt over ontwikkelingssamenwerking eigenlijk en hoeveel geld erin gaat.
1: Ja, dat is verrassend dat er veel minder geld naartoe gaat dan mensen vaak denken.
2: Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk niet zomaar. Hè. Uit het onderzoek blijkt inderdaad dat men denkt dat er ontzettend veel geld, echt miljarden en miljarden euro's erheen gaan. Dat is niet zo. Dat komt natuurlijk ook door de politiek, hè, die tijdens verkiezingen van alles roept. En alle gaten kunnen gedicht worden met het geld wat er naar ontwikkelingssamenwerking gaat. Mm-hmm. Maar als je het gewoon uit gaat rekenen, dan gaat er nog steeds geld heen. Hè. Ongeveer 3,8 miljoen euro wordt er vanaf 2027 uitgegeven aan ontwikkelingssamenwerking. Maar dat gaat niet over die tientallen miljarden die de mensen zelf denken dat er heen gaat.
1: Ja, hoe komt dat dan? Dat mensen dat zo denken? Is dat van de sociale media? Zijn daar berichten over?
2: Nou ja, de sociale media, maar ook gewoon wat men roept. Hè, en dat wordt toch voor waar aangenomen. Mm-hmm. Er is heel veel foute informatie gaat er rond natuurlijk. En soms wil je het misschien ook horen. En omdat je vindt dat het inderdaad helemaal niks is, dat ontwikkelingssamenwerking. Dat zou kunnen, hè, dat geloof ik misschien eerder. Maar dan ga je in ieder geval heel veel verkeerde, foute cijfers

0: rond. En natuurlijk 3,8 miljard euro is veel geld, hè, dat is ook zo. Maar daar kan je niet zowel de gezondheidszorg als de arbeidsmarkt, als de huizen, als weet ik veel wat allemaal mee oplossen. Uiteindelijk is het maar een heel klein doekje voor het bloeden als je het daar vandaan wil halen.
1: Ja,
0: als je... En wat ons betreft kan het ook juist iets opleveren als je er juist in investeert.
1: Ja, dat kan ook nog natuurlijk. Hebben jullie dat ook onderzocht of is dat al bekend?
0: Dat wordt algemeen wel doorgaans aangenomen. In ieder geval van de mensen die er verstand van hebben. Hoogleraren die op dat gebied werken. Waar wij ook mee praten. En met Partos, dat is een overkoepelende organisatie van NGO's. Die ook uitrekent van wat zijn ook de voordelen. Hè? What's in it for me? Hè? Dat wordt ook heel erg vanuit Den Haag gedacht. Hè? Handel is bijvoorbeeld zo'n ding. Als je betere contacten hebt met je landen om je heen. En Afrika, ik bedoel, het is een groot continent waar veel mensen wonen. Waar goed handel gedreven kunnen worden. Daar zit ook what's in for me. Hè? En dat kan ook soms samengaan met ontwikkelingssamenwerking erbij. Maar denk ook aan oorlogen, militaire missies. Als je ziet wat er in Afghanistan in het verleden, hè, toen hadden wij een grote missie daar. Dat ging hand in hand met ontwikkelingssamenwerking. Ja. Op die manier kon je juist heel goed de vrede bewaren. Wat ook een vredesmissie was. En zo wordt er, gezondheidszorg is ook nog zo'n thema. Als je daar investeert, bijvoorbeeld over vaccinaties, dan kan je ook ziektes misschien wel tegenhouden die je hier niet wil hebben.
1: Er zou meer over gecommuniceerd moeten worden, denk ik zo.
0: Nou, in ieder geval met de juiste cijfers, ja. Want er is een oorlog om de hoek, hè, in Oekraïne.
1: Mm-hmm.
0: Daar wordt ook heel veel hulp aangeboden. Hè? Ook vanuit Nederland, ook vanuit de overheid. Dat heet het noodhulp onder die noemer. Dat valt er ook onder. En ook voor die mensen zijn we er.
1: Ja, daar gaat wel veel meer geld naartoe volgens mij.
0: Ja, op allerlei vlakken. Maar noodhulp is een zo'n ding ook wat vanuit goede doelen wordt gedaan.
1: Maar dat heeft ook weer met onze veiligheid en vrijheid te maken.
0: Zeker. Maar zoveel zaken hebben met ons uiteindelijk zelf ook te maken. Hè? Uiteindelijk willen wij ook een boterham met iets erop.
1: Ja.
0: En dat moet toch ergens vandaan komen.
1: Ja, dat is zo, ja. Als mensen meer over dat onderzoek willen weten, kunnen ze bij jullie op de website terecht?
0: Dat kan bij Partos onder andere. En dat is partos.nl. Bij ons op de website staat het niet, maar wel op onze social media's.
1: Oké, en dan moet je even zoeken op AB Impact.
0: AB Impact, ja.
1: Dan kom je het allemaal tegen.
0: Yes.
1: Sven Steijman, persvoorlichter van AB Impact over de Nederlanders die niet weten hoeveel geld er naar lage inkomenslanden gaan. Dat is in ieder geval ontzenuwd. Nou moet iedereen het ook nog tot zich nemen. Dat is weer een ander verhaal. Maar in ieder geval, dank voor het gesprek.

Olivia Rodrigo, haar nieuwste album heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Je hoorde Bagged. En daarvoor, 1993, Christopher Cross en Is There Something. En dat was de late avond van woensdag 17 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houdt u de inhoud op onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Joe Jackson blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Staatssecretaris Annette Betraum heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betraum erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterschip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van een contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de album top 3 van het jaar.
2: Your home for unforgettable classic favorites on Golden Oldies Radio.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Staatssecretaris Annette Betram heeft met de NS besproken dat zomerabonnementhouders een herinnering krijgen voordat deze aflopen. Het zomerticket van de NS en andere vervoerders kost €49 per maand voor onbeperkt reizen in daluren, maar loopt automatisch door in een duurder flexabonnement. Betram erkent dat het systeem beperkingen heeft en benadrukt inspanningen van de vervoerders. Alle Friese water is PFAS aangetroffen. Dat meldt het waterschap Wetterskip Friesland naar onderzoek in 2024 en vorig jaar. De gemeenteconcentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater in grote water- en poldersloten. Het waterschap roept de overheid op tot een Europees totaalverbod op PFAS. De Federal Reserve van de voorzitter van Kevin Warsh handhaaft de rente. Warsh leidde voor het eerst de vergadering en markeert een duidelijke breuk in communicatiestijl met zijn voorganger Powell. Ondanks eerdere verwachtingen van renteverlaging blijft de rente gelijk vanwege de hoge inflatie veroorzaakt door de oorlog in het Midden-Oosten. Warsh benadrukt dat prijsstabiliteit voorop staat. De tekst van een voorlopig akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt met 14 afspraken voor vrede. Deze betreffen een staakt het vuren, heropening van de Straat van Hormuz en een nucleair akkoord. Washington en Teheran hebben de inhoud nog niet officieel bevestigd. Het weer, tot slot. Vandaag breekt een hete periode aan met veel zonneschijn en snel stijgende temperaturen. Aan het eind van de middag varieert het kwik van 27 graden in het noorden en 33 graden in het zuiden van het land. Later is er wel kans op onweersbuien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971, het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildred Huis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beide voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel goed.